0: frigo.
1: De wandelaar is afgegaan. Nee, begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slow-roep aangegaan.
2: Nee.

0: gaat meegaan, maar...
1: Wat gebeurt?
2: Ken je wel aan je hand of niet?
3: Nee.
2: Ik kan ook niet echt eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Eyed Peas is?
4: The windows were blue eyes. Or was it a leap in or evening?
5: De 48 uur van alles.
6: Hij redde je op aan glazen.
5: Zes, vijf, vier, drie, twee, één.
7: Je wordt hier.

Vilkos ze de bus geprobeerd heeft, vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als ze de hele jaar school, toch? Of niet?

0: En ik vertel dat ja, dat is niet goed.
1: Ja,
2: posé ton corps, je sais pas.

0: Hey,
1: hou op met roken.
0: Je kan me dat.
1: Kop tussen
2: dingen. Wauw. Heb je het nog een keer? Can you delete it, Patrick?
1: How are you? Yeah. Hungover, but I went to the museum.
3: Ik zei, bang tot je gewoon gewoon ook ik was hier nog, ik bleef hij vast alleen zitten. Het postje toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
4: Hallo.
5: Ja, de Bostrop.
1: Wat bleef?
5: Bostrop. Precies.
6: Hij is een random drum. Je kan met een dobbelsteen drum ding maken. Dobbel.
7: I would say my chain felt so I'm late. Tell that it fell again and I had to repair it so it took me.
8: Dat is groene stages met rotterham en mos motordressing.

0: sorry. I am sorry. Sorry,
1: sorry.
2: Onder 18 A.
3: Ik heb hier bij je kan denken.
4: Doe dan dus niet.
5: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg.
6: 看到了，看到，别，您出来吧，真真，你先出来，你别给他瞪。